0: Dan beleef je nooit aanspraak.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: Uw werk Mongolen.
1: Vooral mooi en zwaar vuurwerk.